0: 3 uur. Nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp.

0: regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.
2: Thuis in heel Varenbeek. Flow Radio.
3: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van

0: voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
3: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
3: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
2: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
4: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
2: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 10 uur. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
5: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten drie Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

0: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior, de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu, non-stop.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
0: 4 uur. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl.
4: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
5: Papa, de Hilverbode.
4: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
6: 5 uur. Nieuws.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
9: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
8: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskunst.nl.
10: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: You were feeling so alive.
1: Weekblad De Hilverboden. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverboden.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverboden. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: Zes uur. Nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
4: 7 uur. Nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
6: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
5: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: Wat een lekkere start van de woensdagavond. 6 minuten over 7 op deze woensdag 2 september 2026. De nieuwe single die afgelopen week is uitgekomen. De Jonas Brothers en Nick Jonas en Listen When Said. Ja, het is weer zo weg. We zijn door de week.
1: Het is woensdag. De week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week.
0: Voor en dan denk
1: jouw
0: je van,
1: break in de week.
0: En dan denk je van, heeft Ingrid nou zware jackrook? Nee. Nick van Hees op de plaats van Ingrid Hurks. Ingrid ligt al een paar weken ziek in bed. Van harte beterschap, Ingrid. Ja. Vorige week kon ik helaas niet. Maar vandaag wel. Dus ik zit vandaag tot 9 uur met Dennis van den Berg op
2: links.
0: Zo, dat is de eerste keer dat wij samenwerken.
2: Ja.
0: Ik vind het wel, ik vind het nu al gezellig.
2: Ik ook.
0: En anders is het goed. Ja. Ingrid, blijft maar liggen. Je hoeft niet meer terug te komen. Nee, is een grapje. Dat weet ik zo wel. Nee, die zit met gekromde tenen zit te luisteren. Volgens mij. Die wil echt zelf weer aan de bak. Ik hoop dat ze de volgende week weer is. Zo niet, dan zit ik hier misschien weer. Je weet maar nooit. Maar volgens mij ging het de goede kant op. Dus volgende week waarschijnlijk gewoon weer Ingrid.
2: Laat het open.
0: Ja, wat allemaal vandaag weer in Door de Week. Natuurlijk de nieuwsfeintjes. De Radio Rebound. We hebben er zelfs 2. Vorige week waren ze er niet.
2: Oh ja.
0: Dus we moeten even eentje inhalen. De Radio Rebound is 2 keer. De live track, de elke relieke rubriek, de jarige, de case van de week. Dat is er eentje, jongens. Zet het teltje maar vast klaar. Die is een partij zoetsappig, dat wil je niet weten. Oh. En jij vertelde mij dus dat jij echt fan bent geweest.
2: Ik ben vroeger wel fan geweest, ja. Ja, ik weet niet, ze hadden iets. Gewoon
0: ja, ze hadden
2: die
0: iets,
2: hele,
0: ja.
2: Die hele familie.
0: Iets magisch.
2: Ja.
0: Ja. Oké, we gaan niet te veel zeggen, maar houd nog even gaan.
2: Ja.
0: De weetjes hebben we natuurlijk meegenomen en onze Dennis heeft dus weer bericht meegenomen. En kun je al een klein tipje van de sluier oplichten? Wordt het nog iets of zeg je van, nou, die korte broeken kunnen weer ergens achter
2: ja,
0: in de kast?
2: Ja, laat ze nog even liggen. Nee, niet best.
0: We gaan het zo kwart van 9 wel horen. Meekijken kan natuurlijk via flowradio.nl, kijk live. Of Beek TV, kanaal 12 op Delta, KPN 1487, Odido 886, Ziggo 45. Ik heb altijd gedacht dat Ingrid uit de hoofd knalde. Dat staat hier gewoon voor me.
2: Oh.
0: Ja, serieus. Appen naar de studio kan ook. Wil je iets weten, wil je iets laten weten? Waar je op dit moment bent, waar je op dit moment zit. Hoe je zit te kijken, hoe je zit te luisteren. Het maakt me allemaal niet uit. Je kunt gewoon een appje sturen naar 013-505-6030. Dan komt hij hier aan de studio. En wellicht nemen we het even mee in de uitzending. Dennis van den Berg, ben jij er helemaal klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar
0: voor. Zullen wij gaan starten dan?
2: Ja.
0: Nou, prima. Ik heb zo meteen nog een zielig bericht.
2: Oh.
0: Er is iemand overleden in Hilvaar een week.
2: Oké.
0: En niet zomaar iemand.
2: Oh.
0: Ja.
2: Nou, dan ben ik razend benieuwd.
0: Ja, ik ook. We gaan het er zo meteen over hebben. Even kijken. Ja, muziek hebben we natuurlijk ook heel veel meegenomen. Ingrid heeft alles netjes voor me klaargezet. Even terug naar 1988. Met de broeders. Dit is Bros. I

0: De dames van All Saints in 1997, een heerlijke plaat. I know where it's at. Ik krijg een appje binnen, Dennis.
1: Ja.
0: Van jouw grote chef, onze Ingrid. Die zit natuurlijk mee te kijken, mee te luisteren. Ja. Ik moet jullie als redactie even bedanken voor de fruitmand.
2: Nou, graag gedaan.
0: Ik vroeg net aan jou, je wist dat hij onderweg was.
2: Ja.
0: Zeg je. Ik zeg, nou, dat is mooi, dan kunnen we het er even over hebben.
2: Ja.
0: Nou ja, zoals graag er ook blij mee. Ik weet niet of hij al op is, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet niet wat er allemaal op is.

0: zat.
1: Het was veel, dus...
0: Oh, het was heel veel.
1: Succes. Okay.
0: Nou, benieuwd.
1: Kan ze in ieder geval weer...
0: Ja, kan ze weer aansterken, inderdaad. Goed. We gaan even naar wat nieuwsfeitjes. Want ja, er is weer wat gebeurd vandaag. Er is iemand overleden, zei ik net al. En ja, niet zomaar iemand. We zijn weer iemand kwijt in het safaripark Beeksbergen. Want de chimpansee Maria van 22 jaar, die is overleden.
1: Oké.
0: Ja, ja. De 22-jarige chimpansee is, is in augustus al overleden. Ik dacht dat vandaag... Oh. Het is vandaag pas naar buiten gekomen, zie ik.
1: Oh.
0: Dus hij was ernstig gewond geraakt bij een conflict met andere chimpansees in het safaripark.
1: Oh.
0: Beeksberg bevestigt het overlijden. Maria was kort daarvoor begonnen met haar integratie in een grotere groep soortgenoten. Ja, dat is niet goed uitgepakt dus.
1: Nee.
0: Nee, helaas. 22 overleden dus in augustus. Chimpansee Maria. En dan, het laatste van de drie grote festivals bij de Beekse Berg is ook achter de rug. Heb jij er iets van gemerkt in het weekend, of niet?
1: Nee.
0: Ik ook niet. Nee. De wind stond goed.
1: Ja, bij mij ook eigenlijk altijd. Nee,
0: ja, ik was zaterdag was ik foto's aan het maken langs de lijn in Tilburg, bij Willem II, bij de jeugdopleiding. En ik begin met, ik was stil. Ik denk, wat hoor ik toch?
1: Ja.
0: Ik denk, oké. Okay. Ik denk, de wind staat heel gunstig. Ik heb er vanavond geen last van.
1: Nee.
0: Was inderdaad, ik heb er echt helemaal niks van gehoord, 3 dagen lang niet.
1: Mijn zus die woont in Goorlen. Die hebben, ja, die
0: altijd, hebben ook altijd overlast.
1: Altijd hoor ze het.
0: Ja.
1: Ik woon er bijna praktisch naast. Ik hoor nooit iets.
0: Oké. Okay. Nee. Ja, een vriend van mij, DJ Bas, die ook de mixmarathons van Weekend Vibes maakt, die zat in Bokstel. En daar was het dus wel heel goed te horen.
1: Okay.
0: Dus de wind stond echt perfect. Andere kant op.
1: Ja.
0: Nou, maar ik vind het wel zo, op het moment dat je 3 festivals hebt en je hoort er 2 en 1 niet, dan vind ik het prima.
1: Ja, maar ze zijn al van 4 naar 3 gegaan, hè?
0: Ja, daarom. Maar als ik dan 2, 3 festivals heb en ik hoor 2 festivals en de derde niet, dat je toch even een rustmomentje hebt van het festivalweekend, dan denk ik van
1: het zijn 3 weekenden in een heel jaar.
0: Ja, ja. Het maakt mij helemaal niks uit. Nee, niet wel. Afgelopen weekend was het dus Decibel. Er werd een bezoeker vermist. Wat was het nou aan de hand? Dat man had een pilletje genomen en kreeg waanbeelden naar drugsgebruik. Dacht dat hij achtervolgd werd door een groep mannen.
1: Ja.
0: Hij heeft nota bene, heb ik gelezen, zelf de politie nog gebeld. Zijn vrienden verloren hem uit het oog toen hij het kanaal overzwom. Ja.
1: Oh, daar kun je zo over lezen. Ja.
0: Dat is niet gek natuurlijk. Hè. Dat ligt aan het kanaal, Beeksbergen. Ja. Dus ja, als je daar de vijver in springt en je zwemt even door de sluis die daar ligt, onder de brug door. Ja, dan zit je in het kanaal. Ja, of je ook naar de rand van het park. Dat kan ook. Van het
1: volgens mij wel, ja.
0: Nou, de politie en de brandweer die werden ingeschakeld. Ook werd er een drone ingezet. Uiteindelijk werd hij aangetroffen in een café in Berkel-Enschot. Ja.
1: Ik zou nog een pilletje nemen, ja.
0: Ja, nou, ja, nog een pilletje. Ja, dan loopt hij nog verder weg. Misschien komt hij dan wel thuis aan. Je weet maar niet. Even kijken. Tot en met augustus 2027 is er wat verkeershinder in de wijk Elzakkers hier in Heelvaarnbeek. En in de omgeving worden de komende tijd werkzaamheden verricht in opdracht van de gemeente. Ja, ik vind het zo sneu om te lezen. Hè. Er worden weer onveilige bomen gekapt en er zijn werkzaamheden aan de riolering en bekabeling. Ja, dat die bomen dan weg is. Ze hebben daar al een hele hoop weggehaald, hè, in de Elst. Ja, om daar die gebouwen neer te zetten van de huisarts en zo, hè. Ja, ik vind echt... Dat is natuurlijk bomen zorgen voor de zuurstof.
1: Ja.
0: Ja, als je die alleen maar weghaalt...
1: Kun je ze ook nog ergens anders wegzetten weer, maar...
0: Nou ja, er zullen ongetwijfeld wel ergens plantjes bijgezet zijn natuurlijk,
1: ja,
0: hè.
1: Ja, hoop
0: volgens mij is het in Heelvaarnbeek zo dat wat ze weghalen... dat ze dat ergens anders toch weer aanplanten, of niet?
1: Ja, volgens mij moet dat wel.
0: Ja, volgens mij moet dat ook.
1: Ja.
0: Ik ben niet zoals onze Rens, hè. Ik ben niet zo politiek gericht. Geeft er eigenlijk niks om politiek. Dus ja. Onze Rens die betaalt ons altijd om te stemmen op hem.
1: Oh,
0: nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Niet denken.
1: Oh, maar dat is omkoping.
0: Ja, nee, ja, inderdaad. Nee, nee, nee. Ach ja, die ene stem maakt er ook niet uit.
1: Nee,
0: dat doet hij niet. Nee, zoveel geld heeft hij niet. Zou je wel willen?
1: Kan hij niet betalen?
0: Nee, kan hij niet betalen. Nee. Als ik op hem moet stemmen voor geld, nee, dan is hij nog een paar jaar aan het sparen, denk ik. Goed, tot zover even de nieuwsfeitjes. We gaan naar muziek luisteren. Plaatje uit 2015. Ik heb ooit begrepen, je bent helemaal Coldplay-fan.
1: Ja.
0: Niet alleen van die ene plaat die wij straks gaan draaien.
1: Nee,
0: als je fan,
1: het reikt heel erg ver.
0: Hoe is dat begonnen dan?
1: Hoe is dat begonnen?
0: Ja, dat vroeg ik.
1: Ik zat op visite bij een familie van mij. En ik hoorde op een gegeven moment op de radio hoorde ik het nummertje Clocks. Op de piano.
0: Ja.
1: En dat hele intro, dat heeft me meteen gepakt. En vanaf dat moment ben ik ze gaan volgen. En dat is eigenlijk nooit meer weggegaan.
0: Nou.
1: En dat was denk ik 2000.
0: Nou, ik vind het leuk om naar te luisteren, naar Coldplay. Maar ik vind niet alles even lekker.
1: En dat kan. Dat kan, ja.
0: Dus met deze, ja, we hebben nu een plaat klaar staan. Volgens mij heb ik wel zo ooit gehoord, maar het is niet dat ik hem elke keer draai. Zeg. Maar jij kent hem wel. Is dit een beetje jouw type van muziek van Coldplay? Of zeg je van, nou, er zijn betere nummers?
1: Nee, ik vind deze wel. Deze vind ik wel leuk.
0: Oké. Okay. Ja. We gaan dan naar luisteren. Ja. Adventure of a Lifetime door de week. Goedenavond.

0: Ja, titel zegt mij niet altijd meteen iets. Adventure of a Lifetime, Coldplay. Ja, en ik zeg al, de grote baas die zit gewoon mee te kijken. Want die zegt van, heb je zijn Coldplay-fles niet gezien? Ja. Heb je echt een Coldplay-fles?
1: Ja.
0: En die koop je dan gewoon als merchandise, zeg maar? Of bestel je die online?
1: Die kreeg ik bij een...
0: Bij een cd'tje of zo.
1: Early entry ticket van een concert.
0: Doe maar! Iedereen dan? Of is dat de eerste 400 of zo?
1: Ja, degene die dan een early entry ticket hebben, die krijgen dan... Je kreeg dan een tas.
0: Ja.
1: En zo'n fles.
0: Oh, nou, lekker.
1: Ja.
0: Ja, doe je goed.
1: Betaal je voor, hè?
0: Ja, ik wou net zeggen, kaartje ook gelijk 50 euro duurder natuurlijk.
1: Nou,
0: ja.
1: Iets meer.
0: Oh, nog iets meer?
1: Ja, ze waren €250.
0: Oh.
1: Dus die fles heb je 4 keer terugbetaald.
0: Ja, nee, ik snap het helemaal.
1: Ja.
0: Goed, we gaan naar het volgende, want de Radio Rebound, daar zijn we aangekomen. Ja, vorige week was door de week er dus niet, omdat Ingrid ziek was. En dat betekent dus dat we eigenlijk 2 Radio Rebounds achter elkaar hebben. En ik zal even je geheugen opfrissen, want 21 augustus hadden wij natuurlijk de Summer Vibes, ik en Jurgen.
1: Ja.
0: En dan hadden we 2 zomerse plaatjes en dat waren deze 2.
2: Plaatje 1. Plaatje 2.
0: Inderdaad, dat was een close finish. Rolf Sanchez met Martjaar en Chris Cross Amsterdam met My Oh My. En die laatste, die tweede, die won dus met 51%. Rolf Sanchez gaan we zo meteen voor je draaien. Maar afgelopen vrijdag hadden we dus ook een weekendpoll. Ja, dat was weer gewoon een top 40 weekendpoll, zeg maar zeggen. En die hebben we aanstaande vrijdag ook weer voor je klaarstaan. 2 hele leuke platen, maar ik vond het toch echt wel erg moeilijk. En zeker als je de fragmenten hoort, want dat waren deze 2.
2: Plaatje

0: and all.
1: Dat was die afgelopen vrijdag, plaatje 1, Memo van Dasha, de nieuwe single die eigenlijk nog niet in de tipparade of in de hitlijsten staat, maar wel erg lekker is. En op plaatje 2, Rondé met de laatste nieuwe single, Oh My God. En ik weet dat Ingrid die ook ontzettend lekker vindt. En plaatje 1 won afgelopen vrijdag met 67%. Dasha hebben wij dus gedraaid bij Weekend Vibes. En toen had ik dus al gezegd in de uitzending van... Goh, dat is leuk, want onze Ingrid die kan Rondé draaien met Oh My God. Ja. Maar ja, helaas, ze is er niet ziek.

0: Hij is lekker rond bij de nieuwe single. Oh my god. Afgelopen vrijdag uit de tipperaden gevallen. Helaas.
1: Dit is de Elkerlijke rubriek.
0: Ja, er is weer wat te doen in de Elkerlijke in Hilvarenbeek. Op woensdag 9 september, dat is volgende week dus, draait de film The Monk and the Gun. De aap en de pistool. Ja. Dat wordt een heftige film volgens mij. Dat allemaal in de Elkerlijke Filmclub. Een verhaal over het Koninkrijk Bhutan. Wat als laatste land ter wereld wordt verbonden met internet en tv. Maar dat is niet de grootste verandering, want de koning treedt af. En er komen voor het eerst verkiezingen.
2: Oh.
0: Mm-hmm. En ga je daar wel eens naartoe naar een filmavond van de Elkerlijke?
2: Nee.
0: Nee, nee, ik ook niet.
2: Nee.
0: Maar de Monk en de Gun, ja, dat lijkt... Weet het niet. Nou goed, daar kun je naartoe. Vrijdag 11 september, dat is volgende week vrijdag. Eigenlijk moet je daar niet naartoe gaan, want dan zijn wij met Weekend Vibe.
2: Of je moet even een trailertje bekijken als je ziet.
0: Ja, inderdaad. Maar dat is in de... Nee, maar ja, vrijdag 11 september is een belangrijke dag eigenlijk voor de Elkerlijke. Want dan is het de seizoensopening. Dan begint het nieuwe seizoen weer in het theater hier in Hilvarenbeek. Een avond vol korte previews van voorstellingen die het komende theaterseizoen kunt verwachten. Een mooie manier om alvast je favorieten uit te zoeken. Het is uitverkocht, de avond zelf. Maar je kunt altijd informeren of er tickets terug zijn gekomen. Dus ja, wellicht word je dan wel ergens op een lijstje gezet.
2: Een wachtlijstje, ja.
0: Ja, zoiets dat als er tickets terugkomen dat je als eerste gebeld wordt.
2: Ja.
0: Ja, zouden mensen daar dan ook echt zitten in de zaal zo van met een telefoon? En dan, oh, dat is wel een leuke voorstelling, het boeken?
2: Nou, denk het. Nou, ja, helemaal zo met de telefoon. Of misschien gewoon even op een lijstje schrijven, op een notitie
0: in je telefoon. Als je telefoon naar de Elkerlijke site gaat, kun je natuurlijk meteen, een pataat reserveren. Als je denkt van, dat is leuk. Zouden mensen dat doen? Ik ben er nooit geweest.
2: Ja.
0: Maar het lijkt me wel handig natuurlijk. Van, oh, dat is inderdaad. En dan zie je in het kort van, hè, wat gaat er komen.
2: Ja.
0: Dat je het meteen opzoekt op internet.
2: Precies.
0: En dat je gelijk een kaartje kunt kopen.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Dan ben je wel als een van de eerste.
2: Ja, ja, weet je zeker dat je erbij bent. Voor de tijd is verkocht.
0: Ja, daarom. Oh, het is een monnik. Het is geen aap, krijg ik door.
2: Oh. Een monk.
0: Het is een monkey.
2: Een monkey. Monnik.
0: Ja, goed. Het is woensdag, dames en heren.
2: Ja.
0: Woensdag 16 september, dat is over 2 weken... dan vertelt psycholoog en schrijver Thijs Launsbach in Altijd Aanstaan alles over stress, balans en veerkracht. Thijs schreef verschillende boeken, waaronder Fucking Druk in 2018. Werk kan ook uit in 2020. Ja, was dat maar.
2: Ja,
0: werk kan ook uit. Je bent, is dat AI genoeg? 2022? Of al genoeg. Je bent al genoeg van AI. Ja, tegenwoordig kun je het niet meer uit elkaar houden. Hè? Al een AI. Ik denk AI. Maar 100% weet ik het niet.
2: Twee hoofdletters, ja.
0: Ja. En in 2024 kwam zijn laatste boek uit. We doen allemaal maar wat. Ja, dat doe ik elke dag inderdaad. Nee, wil je meer weten, dames en heren? Dan kun je altijd gaan naar de site van Elkerlijke. Dat is elkerlijke.nu. En vergis je niet, de I, de Elkerlijke, de voor de C, dat is een Griekse I.
2: Ja.
0: Ja, vroeger schreef je Elkerlijke ook anders. Maar dat was gewoon Elker, E-L-C-K-E-R-L-I-E-C, volgens mij.
2: Ja.
0: Daarna is het toen veranderd naar dit. Meer informatie en tickets kun je daar dus vinden. En ik zou zeggen, zit er iets belangrijks bij? Of zit er iets leuks bij? Ga er vooral even naartoe, hè. Gewoon even het eigen support in eigen dorp. Altijd wel gezellig. Ja, ja. Als ik er naartoe ga, dan is het meestal naar een voorstelling van Rauw Kost.
2: Oh, nee. Die ken ik niet.
0: Nee, met Koen Ketelaars. Toneel is dat het.
2: Oké. Okay.
0: Ja, theater. Toneel, theater. Een beetje een mix van, zeg maar.
2: Ik ben meer van de cabaret, maar ik vind heel weinig cabaretiers echt leuk.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Wat vind jij leuk dan, cabaretiers?
2: Ik vond vroeger Joep van het Hek. Dat was echt, vond ik echt geweldig. Maar Jochem Meijer vind ik leuk.
0: Ja.
2: Dan had je ook Bert Visser.
0: Ja, die is gestopt helaas.
2: Ja.
0: Ik gaf daar vroeger niks om. Ik ben er 1 keer naartoe geweest met mijn broer. Ja, ik was gelijk om. Ik
2: vind hem hilarisch.
0: Ja, die is gewoon... ik zag laatst
2: zo snel, filmen. Zo gelijk.
0: Ja, ik zag laatst weer een filmpje voorbij komen. Ligt weer helemaal in de scheur.
2: Ja.
0: Zometeen gaan we weer verder. Maar eerst muziek. Ik heb ook nog een nieuwe plaat klaarstaan die vorige week is uitgekomen van Bryan Adams. Daar zometeen wat meer over. Maar we gaan eerst naar de live track. Panic at the Disco. Daar gaan we naartoe. En we hebben net even geluisterd. Het is wel een raar intro.
2: Ja.
0: Ik ken het nummer. Ken ik, maar zo ken ik het niet. We gaan naar de live track van vandaag. Dit is High Hopes op Flow Radio.

0: De live track van vandaag. Panic at the Disco, High Hope. Spencer James Smith, die viert vandaag zijn 39e verjaardag. Zonder hem had Panic at the Disco misschien wel nooit bestaan. Spencer Smith was in 2004 een van de oprichters van de band, namelijk samen met gitarist Ryan Ross en zanger Brandon Urie. Hij was jarenlang de drummer, speelde dus ook een belangrijke rol in het ontstaan van deze band. Een grootste doorbraak was dus met deze plaat High Hopes in 2018, dat de tweede plaats van de top 40 bereikte. Maar toen was Spencer Smith al 3 jaar uit de band. Toch vandaag een bijzondere live studiosessie. En deze was opgenomen in New York. Dus dat is toch nog even een eentje vliegen.
1: Ja.
0: Ik denk misschien is het ergens in Europa geweest, maar dat is niet. Nee. Goed, dat is de live track van vandaag. We gaan op naar de nieuwe single van Bryan Adams. Ja, die is afgelopen weekend ook uitgekomen. Het is toch wel een hele mooie plaat. Ik had hem doorgegeven als tip van de muziekredactie aan onze Ingrid. En, ze heeft goed geluisterd. Ze heeft hem toch geplaatst.

0: Veel op meegeblerd op deze plaat. 1981, Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. Ik zei het al in het begin van het programma. We hebben ook de nieuwe single van Bryan Adams meegenomen. Die is ook vorige week uitgekomen. Ik zei het net nog.
1: Ja.
0: Jij zei toen straks al, achter de schermen van... God, dat is lang geleden dat hij een plaat heeft uitgebracht.
1: Ja.
0: Wat was de laatste plaat? Weet jij het nog? Ik ken alleen de Summer of 69. I'll Do Anything For You van Robin Hood. Die ken ik ook.
1: Ja, die. En voor de verder, ja.
0: Ja, maar dat is al heel lang geleden. Dat is ergens in de 90's geweest.
1: Ik was net een beetje aan het zoeken, maar ik krijg hem niet meer gevonden welke het
0: is. Die al van Spotify af, joh.
1: Ja. Even een beetje pieken.
0: Ja, nee, ja, krijgt geen cent meer, want het staat niet meer op Spotify. Oh, dat zou ook wel zijn.
1: Oh. Ja.
0: Nee? Niet?
1: Nee.
0: Nee. Ja, hij heeft heel veel nummers gemaakt natuurlijk, hè. Ik kan hier wel even kijken in het systeem trouwens. Ik ben kijk gek aan het doen. Ik kan gewoon intypen Bryan Adams. En dan kan ik eens even kijken wat er allemaal staat. Ach, jongens toch. Brand New Day. Can't Stop This Thing We Started. Christmas Time. Cloud Number 9. Flying. Have You Ever Really Loved A Woman. Is dat ook van hem? Ik dacht dat het van Michael Bolton was. Maar.
1: Oh.
0: Heat of the Night. Heaven. Tuurlijk. Heaven. Heeft hij ook gedaan. Here I Am. I Thought I'd Seen Everything. I'm Ready. I'm Ready Live. Open Road. Please Forgive Me. Ja, ook weer zo'n grote plaat. Inderdaad. Hij heeft er genoeg gemaakt.
1: Ja. Yeah.
0: Maar hij heeft ook weer een nieuwe single gemaakt vorige week. Het gaat over de Canadese held Terry Fox. Nadat hij als tiener een been verloor door kanker... besloot hij in 1980 met zijn prothese dwars door Canada te gaan hardlopen... om geld in te zamelen voor onderzoek. Met zijn marathon Of Hope liep hij ruim 5000 kilometer. Hij moest stoppen omdat de ziekte was overgeslagen op zijn longen. Een jaar later overleed hij op slechts 22-jarige leeftijd. Bryan Adams was zelf 20 toen hij Terry's tocht van dichtbij meemaakte. Nu, ruim 45 jaar later, brengt hij een muzikale ode aan hem. En die plaat is vorige week uitgekomen. Speciaal voor de nieuwe documentaire Run Terry Run... die in september op het Toronto Film Festival in première gaat... maakt hij deze plaat. The Ballad of Terry Fox. Nieuw te horen op Flow Radio bij Door de Week. Een hele goede avond. Leuk dat je luistert.

0: Ja, Dennis, wat vind je ervan, van deze plaat?
1: Aardig.
0: Ja, klinkt lekker, toch? De nieuwe single van Bryan Adams, je hoort hem hier in de non-stop van Flow Radio. The Ballad of Terry Fox.
2: Happy birthday!
3: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit? Dit zijn de jarigen.
0: Ja, we hebben er weer een aantal. Esther Oosterbeek komt uit 1959, wordt vandaag 67 jaar. Ze kent haar als een van de Dolly Dots. Het is dus een echte Dolly Dot. En sinds dat die gestopt zijn, is ze visagiste van bekende artiesten geworden. In 2005 werd ze getroffen door een hersenbloeding, maar gelukkig herstelde ze volledig. Jij hebt er ook nog één volgens mij, Dennis.
1: Ja, ik had Keanu Reeves, de Canadese acteur. En hij blaast 62 kaarsjes uit. En je kan hem kennen van de film Matrix.
0: Mm-hmm.
1: En even kijken.
0: Dat is toch die vliegende man, hè?
1: Ja.
0: Die zo met zijn lange jas vluchten maakt door de lucht. Ja, ik heb het een keer gezien. Ik heb die film niet helemaal af kunnen kijken. Ik vond er niet zo heel veel aan.
1: Ja.
0: Het is niet mijn type film, zeg maar.
1: Ja, hij is wel apart.
0: Ja, hè?
1: Hij duurt volgens mij iets van 3,5 uur.
0: Oh, schijf uit, hou ik niet eens vol. Dan zijn mijn ogen al dicht, hoor, na een half uur.
1: Ja,
0: maar hij is meer dan alleen acteur. Hè? Hij speelt ook basgitaar in de rockband Dogstar.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, hij is... Canoe is een Hawaïaanse naam. Betekent koele bries over de bergen.
1: Zo.
0: Ja, daar is over nagedacht.
1: Daar is over nagedacht, over die naam.
0: Ja, daar is echt over nagedacht. We gaan naar Nederland. Rutja Kot. Ze komt uit 1960, wordt vandaag 66 jaar. Werd geboren in Paramaribo, verhuisde op haar 9e naar Nederland. Ze begon in de musicalwereld, onder andere met Cats, maar brak bij het grote publiek door met haar muziek. In 1993 vertegenwoordigde ze Nederland op het Eurovisie Songfestival met Vrede, waarmee ze zesde werd. In 1997 stond ze 6 weken in de top 40 met Hartslag. Die gaan we straks nog even voor je rijden. En ik heb de laatste voor vandaag. Dat is Paul Deacon uit 1959. Hij wordt 67 vandaag. Het is de drummer van de Amerikaanse band The Mavericks. Die ken je al, toch?
1: Ja, de naam zegt wel.
0: Eind jaren 80 werd deze band opgericht. Eind vorig jaar overleed zanger Raoul Molo. Op dit moment doen ze als eerbetoon aan hem een tournee door Amerika met de titel The Music Lives On. Ze maken leuke plaatjes, waaronder een eentje van Ingrid's favorietje staat hier. Here Comes My Baby. Ja, die is ook leuk. Ik vind Dolores van de CD van The Mavericks vind ik ook heel erg lekker.
1: Yeah.
0: Die begint heel rustig. Op een gegeven moment dan appt hij weg. En dan denk ik van, oh, plaat is afgelopen, dan komt hij weer terug. Ja, dat is heel raar.
1: Okay.
0: Met op drum de jarige Paul Deacon. En die gaan we natuurlijk even voor je draaien. Here Comes My Baby. En dat is toch wel een lekker zwingende plaat. Ik zou zeggen, trek je dansschoenen maar aan. Inderdaad. Ja, komt u maar. Dat bedoel ik. Even lekker zwingen tot aan de klok van 8 uur met deze van de Mavericks. 1999 alweer. Here Comes My Baby. Door de week. Een hele goede avond.

ik weet het zeker, je vindt hem heel erg leuk, maar ik moet hem toch afkappen. Sorry, ik zal hem nog een keertje draaien in Weekend Vibes voor je. Maar we gaan even afsluiten met deze plaat. Dat is toch de laatste van uurtje 1 van Door de Week. Ja, inderdaad. Rutger Kolts is jarig vandaag. Ze wordt 66 jaar. 6 weken in de top 40 met deze plaat. Hartslag. Blijf kijken, blijf luisteren naar Door de Week hier op

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
3: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
2: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.

0: Counting Down the Days 2006 van de Sunfreaks. Ja, dat zijn we ook weer aan het doen natuurlijk. Hè. We gaan weer richting de periode dat de klokken een uurtje, even nadenken, terug moet.
1: Toch? Zeg ik toch
0: achteruit.
1: Goed?
0: Ja, achteruit. Ja,
1: voorjaar gaat hij vooruit.
0: Voorjaar, vooruit. Ja, inderdaad.
1: Najaar gaat hij achteruit.
0: Ja. Lekker deze maar even terug te horen. Nou, hè, 6 over 8. Goedenavond.
2: Het is woensdag. De week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
0: Ja, mocht je net inschakelen. Onze Ingrid die zit thuis ziek op de bank al 2 weekjes. Dus ja, nogmaals vanuit de beterschap, Ingrid. Ze zit wel mee te luisteren, dat wel. Want we krijgen af en toe een correctie. Ja. Of een extra toelichting, een paar vingertjes in beeld. Zo van, pas op.
1: Ja.
0: Nee. Ja, inderdaad. Nick van Nees hier op de stoel van Ingrid vandaag. En ja, ik hoop dat ze volgende week weer terug is. Maar volgens mij zag er alles goed uit. Dus ik denk dat ze de volgende week gewoon weer zelf is. En dat hoop ik wel voor haar. Want volgens mij zit ze met krom meteen op de bank thuis te luisteren en te kijken. Want ja, er is niks leukers dan je eigen show te draaien natuurlijk.
1: Ja.
0: Vandaag op links Dennis van den Berg. Ja, dat is de eerste keer dat wij samenwerken. Ik vind het wel lekker lopen eigenlijk.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, ja. Ik weet niet wat hoe de chef daarover denkt, maar ik denk dat het wel goed komt. Ja. Ik denk dat mijn opslag
1: wel goed heb.
0: Ja. Ja, daar ga ik toch niet bij zitten. Dus dan gaan jullie me lekker rollen over mij. Maakt me niet uit. Even kijken. Ja, we hebben nog een vol uur sowieso de case van de week. Dat is er eentje, jongens. Ik zou zeggen, zet vast een emmertje klaar. Want het is er eentje. Ja, het slijm druipt straks uit je speakers. Nee, het is wel een hele mooie plaat. Ja, je zei al in het eerste uur, ik ben er fan van geweest van deze band, mag ik wel zeggen. Het is, jij hebt dus straks eigenlijk alweer iets te veel gezegd, vind ik.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan zeg ik nu even helemaal niks.
0: Nee, dat is prima.
1: Ja.
0: De Gooie Haarlosplaat, die hebben we ook klaarstaan. Nou ja, die heeft Ingrid klaarstaan. En die heeft een favoriet plaatje van mij ingepland. Dat vind ik toch wel leuk. Ja, en of dat nou echt een Gooie Haarlosplaat is, durf ik niet te zeggen. Er zit wel een stukje in waar je even los zou kunnen gaan, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar ik kan niet zeggen dat heel de plaat... Nee. Ja. Maar het is wel een heerlijk, hoor. Gewoon blijven luisteren. Komt hij gewoon voorbij straks. We hebben ook nog wat weetjes voor je klaarstaan. We hebben nog wat het weerbericht hebben we voor je klaarstaan. Ja. En Dennis wil nog steeds niet zeggen wat het gaat worden. Dus we moeten straks om 8:15 even afwachten. Voordat we vrijdag weer de nieuwe informatie krijgen van mijn collega Jurgen op links. We gaan een plaatje draaien. Dat is een plaatje die nieuw is uitgekomen afgelopen vrijdag. Ze brachten weer een nieuw nummer uit. Ik heb het over U2. Deze keer is het een cover van een liedje als eerbetoon aan Shane McGowan. De zanger van de band die in 2023 op zijn 65e overleed na een kort ziekbed. Nog meer grote namen uit de muziekwereld gaan dit namelijk doen. En dat wordt dan een verzamelalbum, want dit jaar in november uit gaat komen. Nou, dan denk je van, ja, welke plaat is dat dan? Nou, dat is deze. Ik ben hem niet tegengekomen, Ingrid. Sorry, in de lijsten. Wellicht dat ik hem toch wel even in de non-stop ga zetten. Dat is toch wel een leuke plaat. U2, de nieuwe single. Yeah, yeah, yeah. Door de week nog tot 9 uur. Een hele goede avond.

0: een plaatje deze, hoor. Ik denk dat ik het toch even toe kan voegen. U2 op Flow Radio. De week is bijna weer voorbij. Dus, het is alweer bijna vrijdag. Joh. Het gaat altijd zo snel. Ik werk dan op een school. Dan gaat het altijd zo super snel. Ja, ik begin 's morgens, ben ik om 6 uur aanwezig. En voordat je het weet is het 3:30.
1: Zo.
0: Ja, dat gaat echt zo super rap. En jij, ben je nog druk geweest deze week?

0: begon in hun land.
1: Ja.
0: Ja. En ik kan je zeggen, dat is niet in januari.
2: Ja, jij zit mij zo aan te kijken van, waar heb je het in hemelsnaam over? Nee, ja, inderdaad. We gaan naar muziek. Jurk, als je zit te luisteren, denk dat deze voor jou is. Shakira en Zoo op

0: Dit is de case van de week.
1: Ja, we gaan terug naar 1997. De Kelly Family staat op het hoogtepunt van hun populariteit. En met deze case van de week scoort de familie opnieuw een enorme hit. Fell in Love with an Alien komt in Nederland uiteindelijk uit tot de top 5. De opvallende stem die je hier hoort is van Paddy Kelly, de artiestennaam van Michael Patrick Kelly. Hij was toen nog maar 19 jaar oud en groeide uit tot een van de bekendste gezichten van de Kelly Family. Maar het bijzondere verhaal komt daarna. Op het hoogtepunt van zijn roem besloot Paddy in 2004 de showbiz achter zich te laten. Hij trok zich terug in een klooster in Frankrijk en leefde daar maar liefst 6 jaar als monnik. In 2011 keerde hij terug naar de muziek. En inmiddels kennen we hem als Michael Patrick Kelly, succesvol soloartiest en voormalig coach bij The Voice. Maar vandaag gaan we eerst terug naar die tijd waarin hij nog gewoon Paddy eten. Dit is de case van de week, Fell in Love with an Alien van The Kelly Family.

0: Ah, Dennis, ik moet zeggen, die Kelly Family 1996, het was toch wel heel lang geleden voor mij dat ik hem gehoord had.
1: Oké.
0: Ja, ik vind hem wel lekker, Fell in Love with an Alien. Ja, jij hebt hem echt super vaak gedraaid, hè?
2: Ja, maar wat ik net ook al zei, hij is bij mij in mijn Spotify-lijst bijvoorbeeld, of had je vroeger allemaal Napster en dat soort dingen, is hij nooit weg geweest.
0: Oeh, Napster, dan noem je ook weer zoiets. Het illegale downloadprogramma. Ja. Nee, dat was hartstikke leuk. De Kelly Family, om nog eens even terug te horen. En natuurlijk voor de case van de week. Ja, we gaan op richting de weentjes. Zometeen de goeie Haarlosplaat. En dat is een favorietje van mij. En onze Ingrid, ja, die kan veel onthouden, hoor. Die kan echt veel onthouden. Welke plaat dat ik ook wel eens leuk vind. Nou ja, of het echt een goeie Haarlosplaat is, dat durf ik niet te zeggen. Mag je zelf oordelen. Dat allemaal zometeen. Eerst terug naar 2008. Dit is One Night Only op Flow Radio. Just for tonight.

0: toch lekker om weer even terug te horen. One night only and just for tonight. Wij hadden het dus straks achter de schermen even over Dennis. Yes. Dat afgelopen week was dat, volgens mij, in Rotterdam. Die laagvliegende helikopters met die oefening. Dat mensen
1: daar zijn ze blij mee.
0: Ja, nee, dat mensen rond een uur of 6, 6:30 morgens gewoon recht op in hun bed zaten. Omdat er een onaangekondigde oefening in de buurt was. Waar de helikopters echt tussen de flatgebouwen naar beneden gingen. Maar ja, als ze moesten oefenen, en dat doen ze dan in real time, in real lifetime. In ieder geval zoals het ook zou kunnen gebeuren in de vroege ochtend. Ja. Zo oefenen ze dan ook. En ik heb dat filmpje even gezien. Nou, mensen zaten echt. Eén mevrouw zei van, nou, gooi maar die bom, laat maar komen, het is voorbij. Ik denk van ja, dan is het echt onaangekondigd geweest. Ja. Ja, maar dan sta je ook al even te kijken.
1: Zoete inval. Idee, hoor.
0: Ja, inderdaad. De hele zoete inval. Maar daarover gesproken, er is ook een militaire oefening gaande vanaf aanstaande maandag, genaamd Falcon Leap. En dat zorgt vanaf maandag dus voor de laagvliegende toestellen ook boven Hilvarenbeek.
1: Ja, dan zijn wij de Sjaak.
0: Ja, dan zijn wij de Sjaak. Transportvliegtuigen vliegen vanaf volgende week vaak lager tijdens de internationale militaire oefening Falcon Leap. Militairen uit verschillende landen trainen tijdens Falcon Leap het droppen van vracht en parachutisten. Dus je kan er af en toe wel eens in een boompje tegenkomen misschien. Als je net iets te vroeg is gesprongen of zo.
1: Hou je ladder bij de hand.
0: Ja, laagvliegen is daarbij onderdeel van de oefening, waardoor de toestellen beter zichtbaar en hoorbaar zijn. Dat meldt de gemeente van Hilvarenbeek. Volgens Defensie trainen de deelnemerlanden ook hun samenwerking, zodat militairen kunnen optreden bij militaire en humanitaire missies. De oefening eindigt met een herdenking van operatie Market Garden zaterdag 19 september. De oefeningen zullen zijn tussen maandag 7 en vrijdag 18 september. 2 weken lang dus heb je kans op laagvliegende vliegtuigen, transportvliegtuigen.
1: Ook al om 6 uur?
0: Nee, volgens mij doen ze dat. Ja, ze gaan volgens mij wel 's avonds. Ik heb een keer hier in de studio gezeten op vrijdagavond. Dat we in één keer hoorden van wat gebeurt er buiten toch? Ja. Dat we naar buiten gingen dat ze echt zo in één keer heel laag overkwamen vliegen. Ja. Ja, dan hebben ze net gedropt of ze gaan droppen, hè, de parachutisten. Ja, dan moeten ze trouwens wel iets hoger, of niet?
1: Als ze droppen? Dan ligt het heel snel beneden.
0: Ja, dat vliegtuig kwam wel heel laag over in ieder geval. Hmm. Als je dan springt, dan kom je met je tanden in de boom. Nee, dat is ook niet heel erg.
1: Iets laat voor het touwtje en de parachute, ja.
0: Dat bedoel ik. Wij gaan naar de goede haarlosplaat voor vandaag. Voor deze woensdag 2 september. Door de week, daar luister je naar. Mijn naam is Nick van Ees. Op links Dennis van den Berg. Ja, onze Ingrid is ziek. Volgende week hoop ik weer dat ze er is. Kan ze lekker haar eigen programma doen. Wij gaan naar Engeland en Amerika. De Engelse rapper Tini Tempa en de Amerikaanse zanger Eric Turner. Zij vonden elkaar ergens. En zij dachten bij zichzelf van, laten wij samen een plaatje maken. Het is één van mijn favorieten. Hij staat vast in mijn Spotify-lijst. Als ik die ga luisteren, dan is echt alles pikken donker thuis.
1: Ja?
0: En dan concentreer ik me helemaal op het nummer. Ik vind dit zo'n geweldig nummer.
1: Okay.
0: Ingrid heeft hem de goeie haarlosplaat gemaakt voor vandaag. Tini Tempa, Eric Turner uit 2010. Dit is Written in the Stars.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.
3: Druk met werk of thuis, zet jouw knopje even om en je radio wat harder, want dit is Door de Week.

0: ze staat er al 33 weken in die top 40. Zara Larsson en Midnight Sun. Deze week genoteerd op nummer 39. En ik zeg net tegen Dennis, ze is al een keer opnieuw gestegen, toen weer teruggezakt. Ik verwacht dat ze er vrijdag uit gaat vallen. Maar ja. Ja, het zegt nooit nooit. Hè. Ik vertelde jou net het verhaal van Pukkelpop. En het kan goed zijn dat mensen dan weer gaan zitten luisteren. Dat de plaat weer de 1 of 2 platen stijgt. Maar ja, goed, dat is even afwachten. Aanstaande vrijdag hoor je het bij ons weer in de Weekend Vibes. Met de tip en de top update. We gaan even wat anders doen. En dat zijn de weetjes. Weet jij dat het vandaag Wereld Kokosnoot dag is?
1: Nee, niks over gehoord.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, het is helemaal geen noot eigenlijk, maar een steenvrucht.
1: Oh.
0: Ja, bijna alles wordt gebruikt. Vruchtvlees, water kun je eten en drinken. De olie kun je in bakken, wordt verwerkt in cosmetica en van de buitenste vezels worden touwen en matten gemaakt.
1: Hmm.
0: Ja. De kokospalm heeft zich kunnen verspreiden over heel veel tropische eilanden, omdat de kokosnoten duizenden kilometers over zee kunnen drijven.
1: Okay.
0: En daarna nog steeds kunnen ontkiemen.
1: Zo.
0: Zouden ze in Nederland kunnen groeien, überhaupt? Ze hebben ook wel wat zonlicht nodig natuurlijk.
1: Ja, maar ja, het klimaat wordt ook steeds warmer hier.
0: Ja, dat is waar. Ja, daar heb je helemaal gelijk in.
1: Ja.
0: Nou, het zou wel mooi zijn als straks hier aan de Noordzee, aan de strand bij Scheveningen, allemaal palmbomen zijn. Ja, maar dan kan je wel lekker onder de grote bladeren zitten.
1: Ja.
0: Moet je wel niet helemaal eronder gaan zitten als er een kokosnoot. Maar jij zit trouwens onder een palmboom. Ja hoor, er hangen alleen geen kokosnoten in. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Even kijken. En weet jij ook waarom september heet?
1: Nee.
0: Echt niet? Nou, maar weet je nou wel, Dennis?
1: Ja.
0: Het is zo makkelijk als iets. Oh. Nou, daar komt hij aan. Hè?
1: Nou,
0: ik zei het u straks, die Romeinen, die sporen niet. Nou, daar komt het. Het komt van het Latijnse septem, oftewel 7. Dan denk je van, huh?
1: Okay.
0: 7, september, 7, hoe kan dat nou? Nou, bij de oude Romeinen was september namelijk de 7e maand, omdat hun jaar in maart begon. Dat kan toch niet?
1: Ja.
0: Dat kan niet. Het jaar begint gewoon in januari.
1: Ja. Ze zijn helemaal van de wap.
0: Ja, ze zijn echt helemaal van de wap. Nou, later werd januari ook het begin voor hun van het nieuwe jaar. En schoof september op naar plek 9. Ja, dan klopt het eigenlijk niet meer, hè, de benaming. September. Nee, dat klopt het eigenlijk niet meer. Eigenlijk ook een nieuwe naam. Heb jij nog wat weetjes, of niet? Nee, ik hoor het dan.
1: Dan moet Chris beter voorbereid zijn.
0: Ja, dat dacht ik wel. En we gaan even terug naar vandaag in 1969. Dan wordt namelijk de allereerste geldautomaat ter wereld geïnstalleerd. Die heette toen de ATM.
1: Ja.
0: De Automated Teller Machine. Oh, dat weet je wel.
1: Ja, dat wist ik wel.
0: Oh, dat weet je wel.
1: Ja.
0: Okay. Dat was in Rockville Center in New York. In ons land kunnen we geld uit de muur halen, zo tussen aanhalingstekens, sinds 1976. Bij de bank. Maar ja, dat is tegenwoordig ook niet meer.
1: Nee.
0: Je hebt geen banken meer.
1: Nee, nu staan de pinautomaten gewoon in de
0: supermarkt. Ja. Dat is ook een raar idee eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is
0: niet meer in de muur,
1: maar raken,
0: ja, dat kan daar ook gebeuren. Ze kunnen gewoon naar binnen met een auto rijden en dan nemen ze het apparaat mee.
1: Ja,
0: dat ligt er maar net aan.
1: Ik denk dat de drempel iets hoger ligt dan bij een muur.
0: Daar heb je wel gelijk in. Even kijken, sinds een paar jaar ook niet meer. Want tegenwoordig hebben we dus de gele geldmaat voor het toppen van je flappen. Ik heb daar dadelijk een heel leuk plaatje over van Meja. En vandaag ook in 2012 overleed Mark Abrahamian, de basgitarist van Starship. Die overleed op 46-jarige leeftijd aan een hartaanval. Hij stortte in na een concert in de Amerikaanse staat Nebraska en kwam er helaas niet meer bovenop. Daar ga ik straks ook nog even een plaatje van draaien. Maar ik zei het net al, we hebben een plaatje over geld en dat is deze. Ja, die kennen we allemaal natuurlijk, hè? Uit de 90's. Volgens mij hebben we hem in de 90's nog niet gedraaid bij Weekend Vibes.
1: Oké. Okay.
0: Ja, Weekend Vibes, Week de 90's. Misschien wel een idee.
1: Ja.
0: Even terug naar 1998 met Meja en All About the Money. Zometeen nog het weerbericht met onze Dennis hier op Flow Radio. En wat gaat het doen? Blijft het zo'n weer? Wordt het erger? Of wordt het dan misschien nog even een stukje beter? Je weet maar nooit.

0: About the Money. Zometeen heb ik nou voor je klaarstaan. De nieuwe single van Alex Warren, Emerald Eyes, die vorige week is uitgekomen. Maar eerst even iets anders natuurlijk.
1: Wat zijn de vooruitzichten? Het wekelijks weerbericht.
0: Ja, Dennis, wat gaat het doen, jongen?
2: Ja,
0: zeg het eens.
2: We gaan het dus even vertellen.
0: Nou, zeg het eens.
2: Vanavond neemt de bewolking toe en in de loop van de avond koelt het af. In de nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. En de wind komt uit het zuidwesten en is matig. Donderdag overheerst de bewolking en trekken er regelmatig buien over. Tussendoor zijn er droge momenten, maar de paraplu komt donderdag dan ook goed van pas. De temperatuur loopt op naar ongeveer 21, 22 graden. Ook staat er een matige zuidwestenwind. Ja, en vrijdag wordt het opnieuw een wisselvallende dag. Er zijn perioden met bewolking en regen, maar tussendoor laat de zon zich ook wel af en toe een beetje zien. Het wordt ongeveer 22 graden en met de zuidwestenwind neemt de wind iets toe. En meer weer hoor je vrijdag in Weekend Vuist met Jurgen van Eijk.
0: Oké, tot zover. Dankjewel.
1: Nog 2 dagen tot het weekend en het wordt alleen maar beter op je radio.

De nieuwe single van Alex Warren, vorige week uitgekomen, Emerald Eyes. We gaan naar een plaats. Vandaag in 2012, ik zei net al, hij overleed toen Mark Abrahamian, de basgitarist van Starship, 46 jaar. Aan een hartaanval. Ja, en de enige goede plaat die we kennen, daar was hij basgitarist van Starship. En dat is deze plaat. En dat is toch wel één die inhakt. We Built This City nu op Flora.

0: Het zou zo een plaatje kunnen zijn van deze tijd natuurlijk, maar het komt toch echt uit 1984, Starship and We Built This City. Ik ga naar de klok kijken. Ja, het is bijna tijd geworden, jongens. Oh! Het is 7 minuten voor de klok van 9 uur, Dennis. Het zitten we bijna op, joh.
1: Het gaat zo snel.
0: Ja, het gaat heel rap, hè.
1: Als het gezellig is, sowieso.
2: Ja, zeker.
0: Dat is goed. Sowieso. Het is goed dat de mensen niet altijd horen wat we achter de schermen zeggen. Ik ben ook altijd benieuwd als mensen zitten kijken naar Beek TV of naar de livestream. Dat ze zeggen, dat ze gaan liplezen, zeg maar. Hè, wat wij aan het een beetje ontcijferen wat wij aan het zeggen zijn. Ja, ik hoop niet dat dat
1: gebeurt. Ik niet op een idee.
0: Nee, inderdaad. Nee, ik hou verder op mijn mond. Hey, dit was die weer door de week voor vandaag. Zonder Ingrid, met mij wel natuurlijk Nick van Ees. Ik vond het leuk om er een keer in te vallen, Ingrid. Dankjewel dat je aan mij gedacht hebt. Volgende week hoop ik echt dat ze er weer zelf is. Want ja, er is niks leuker, zei ik straks ook al, om zelf je eigen show te maken. Dennis, ja. Dankjewel in ieder geval.
1: Ja, graag gedaan.
0: En ik wens jou nog veel plezier met je werk de komende dagen.
1: Zeker.
0: En hou even vol, vrijdag zijn wij er weer.
1: Ja.
0: Dan kun je weer lekker aftellen na het weekend. Ja, zeker. De beste start van je weekend dus. Morgenavond om 19:30, dan zetten we natuurlijk weer een nieuwe weekendpoll online op onze Insta-story van Weekend Vibes Flow Radio. Volg ons gelijk even, maar je kan daar ook je stem uitbrengen op plaatje 1 of plaatje 2. Ik kan je zeggen, het worden 2 top 40 nummers. Ik ga nog niet zeggen welke dat er zijn. Ingrid die zeurt ook altijd van welk weet je al met, weet je al iets? Je hoopt altijd dat ze van mij in... dat heeft ze een tijdje gehad, ja. Maar je moet ze af en toe niet te veel verwennen natuurlijk. Hè? Ja, het is een heel nieuwsgierig aagje hoor.
1: Oh.
0: Ja. Als je daar nog niet achter bent, bij deze.
1: Ja.
0: Nee, morgenavond dus om 19:30 kun je weer stemmen. 19:45, vrijdagavond gaan we de winnaar bekendmaken. Mister een winnaar is, me niet terug hoeven te kijken. Vrijdag ben ik er weer met Jurgen met Weekend Vibes, dan ook weer de Weekend Roulette, de update van de tip en de top en dan die ene uitslag die belangrijk uitslag van de weekendpoll. Wordt de plaatje 1 of wordt de plaatje 2? Je gaat het dan allemaal horen. Volgende week in Door de Week, dan komt Petra Spanings langs. En dat gaat allemaal over de kunstsafari die op 19 en 20 september gehouden wordt hier in de gemeente Hilvarenbeek. Dus als je daar iets meer over wil weten, volgende week dus luisteren naar Ingrid en Petra Spanings. En Ingrid zit dan natuurlijk niet alleen. Onze Bjorn zit dan op links. En ja. 2 dagen later moet Bjorn overuren draaien, want kijk, dan zit hij weer bij mij op links.
1: Nou, het kan niet op.
0: Ja, nee. Ik moet mijn uur ook nog declareren.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd of dat het nog goed gaat komen. Hey, wij gaan eruit. Het is 8:55. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens iedereen nog een hele fijne avond toe. Vrijdagavond om 18:00. Dan ben ik er weer sharp hier op de zender van Flow Radio. Kun je natuurlijk ook weer mee luisteren, maar ook mee kijken naar ons programma Weekend Vibes. De beste start van je weekend. Meer reclame ga ik niet maken. Anders, ik zie dat Ingrid alweer aan de app is. Ik durf niet naar rechts te kijken eigenlijk. Wij gaan afsluiten met een zomersplaatje. Dat is echt de laatste voor vandaag. Jennifer Lopez en Pitbull, Dance Again. Dankjewel. Fijne avond. Tot vrijdag.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht tot de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

did it. This ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zweven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: 1 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker 1 speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en